Een paar feste stiefel in het arme huis, op een kop in alten hoes. In het blauwe shirt van een kebel aan, is vrienden ran ganz goed. Ik behalte toch hem het kichelrem, ik